0: Press 1 for English.
1: Good morning, good afternoon, good evening, and good grief, your year.
0: Press 2 for Afrikaans.
2: Hallo daar, dames en heren. Het is nou net na 5 uur. En nog steeds is daar luisteraars wat aanmerk dat ons allemaal voltallig is. In andere woorden is hierdie span weer bij mekaar. Dit is nogal eenaardig om die skou sonder die leier van die skou Kapitaal NP te doen. Maar ons is baie professioneel. En soos hulle in Engels sê, ons het limonade van sierlimoene gemaak. Ons het nie in die donker rondgewandel op soek na ons flitslig. Of soos Benjamin Ball so uitstekend in Sesotho sê,
0: Press 3 for Sesotho.
2: Bonesa ke la bone le letsoho.
1: I think you're saying, Jeremy, flash a flashlight.